Akure be ukana. A Chris J. On Sunday, sa tepilo mon fena juwa pele fela, still love you. At DPN. Mabuza, ta ka e kupu yuko pantu fela ki. Just be. E pesto li. Malin u. Ma pina tiki papi zi taro tela tela. What's a week? Ik wil dat ik hem aan een keer wil hebben. Je hebt een keer een keer een keer een keer een keer een keer een keer een keer een keer een keer een keer een keer een keer een keer een keer een keer een keer een keer een keer een keer een keer een keer een keer een keer een keer een keer een keer een keer een keer een keer een keer een keer een keer een keer een keer Ik heb een heel goed man. Ik heb een heel goed man. Ik heb een heel goed man. Ik heb een heel goed man. Ik heb een heel goed man. Ik heb een heel goed man. Ik heb een heel goed man. Ik heb een heel goed man. Ik heb een heel goed man. Ik heb een heel goed man. Ik heb een heel goed man. Ik heb een heel goed man. Ik heb een heel Hey, weet al lang, die light die team mee kan mona. Weet al wanneer te worden light is een light. In 2020. Hoe zijn vele houten vele gaan terug. Iets wel houten aan het tabatsen. Kroosje maar na die lighter die lighter king houten aan mona. Zeker linia nee ja maar surumol. Hoe ja die kia la zeker linia. Angus hebben twee gewoon een goed stok. Waar houden we ze bij toen al die maar surule light. Ik heb een aantal mensen die naar de kant van de kant van de kant van de kant van de kant van de kant van de kant van de kant van de kant van de kant van de Ga ik je nou staan? Ga ik je nou vroeg? Ga gewoon naar wat was te betalen. Ga weet je nou mensen betalen. Ga gewoon naar wat te doen. Maar iemand te maken. Ga hoe dan ga dat naar haar naar katten. Moet voeten onder je ook kapot leggen. Ga gewoon naar het manen naar letter gaan. Blijkt hoe zich moet je bij de hand Hey man, ik moet simon. Ik denk alleen wat te betalen voor nu. Ga hoe zich moet je. Ga hoe dan ga dat naar haar voor naar katten leggen ga dan. Moet je nou eten niet ook dat iemand te betalen. Ga gewoon. Moet je betalen door haar moe bijna een signaal eliting. Hij wil onka gaat ook naar kun. Ik heb een weg, man. Ik heb een hole, man. Even met me is called. Upon the tea.